Nou, is hij koolig. Maar sowieso viel het zo mijn arbeid. Dat is als toch net met die rock'n'roll. Dat is wat er aan mij niet pijnlijk. Oder wat?